Amerikaanse zanger heet Justin Hayward. Ook eerder aan de war, Moody Blues, die zit hier. Man, ben je klaar voor verandering in klimaat? Ben je klaar?

Max Harris met de melodie en Gurney Slade, Gurney Gurney, een beetje koehandeligen. Slade, ja, we hebben also de nummer 11 en die komen. 12e plaats, My Heart Has a Mind of Its Own, Connie Francis. 13e plaats, As Long as He Needs Me, Shirley Bassey, we houden ze op. 14e plaats, Perfidia met Ventures, nu komen haar, Major for Us. 15e plaats, Dreamin', Johnny Burnett. 16e plaats, My Love for You, Johnny Mathis. Og da på 17. plass, ni kommer her, Blue Angel med Roy Orbison, men ikke ny for oss. 18. plass, der har vi en ekte ny kommer her som ikke spilt, og det Lonnie Donegan, du. Lively, lively. Now,